0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4:00, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
2: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
4: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
5: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
4: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
2: Assistant coach Thierry de Klerk.
6: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
2: Dat was wel nodig.
6: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
2: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
7: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: stuck on you. Voor ouderwetse radio, luister je naar Noordzee Gold.
1: Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugd.

We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder overleg uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
3: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold. Ook in het weekend vintage.

We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
4: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
5: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
4: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
5: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
4: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
6: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
6: I'm going to be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're going to prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
8: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zoen toch haar een kikkie om voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
1: Ah, wat? Maar ben die in die kurkvloer geleid, hè? Bij Revan?
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch nee.
1: Ja.
2: Hongen ze zeer weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
2: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
4: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
5: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
4: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
2: Assistant coach Thierry de Klerk.
6: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
2: Dat was wel nodig.
6: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
2: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
7: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje. Een goede morgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee dagklapper.
1: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op vier pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de vierde keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nou, fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
4: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook, maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens, terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
3: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. In de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama, dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. En net geen tweede wereldtitel gravel voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint na de Deen Magnus Bakklaris. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bakklaris is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Er zijn opklaringen, deze namiddag mogelijk lokaal wat buien, later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden, dinsdag zacht en bewolkt. Lokaal is een bui niet uitgesloten, maxima tot 20 graden.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies.

Bedlaan 47 worden op verschillende momenten bloedinzamelingen georganiseerd. Wie bloed wil geven in Breidene kan via het donorportaal van Rode Kruis Vlaanderen steeds de actuele momenten raadplegen en ook een afspraak maken via donorportaal.rodekruis.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fastbreak 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
4: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
5: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
4: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
5: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
4: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
6: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
6: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're going to prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
8: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Simon Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
2: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
3: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

Astropolis Oostende heeft een volwassenenwerking voor plus 18-jarigen die elke tweede vrijdag van de maand bijeenkomt. Dit telkens van 7:30 tot 22:30 s'avonds of later. Deze volwassenenwerking is er zowel voor de leek, die geboeid is door sterrenkunde en of ruimtevaart, als ook de ervaringsdeskundige. Het lidgeld bedraagt €50 voor een jaar. Olha que coisa mais linda.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
2: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
4: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
5: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
4: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
2: Assistant coach Thierry de Klerk.
6: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
2: Dat was wel nodig.
6: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
2: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
7: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Gold. Vintage hits. Wow.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op vier pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de vierde keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nou, fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats, dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
4: Het gaat onder andere over een jongen van 16 die werd teruggevonden met 7 molotovcocktails, die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
3: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd, een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
5: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
3: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven, 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
4: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
5: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
4: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
5: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
4: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende coach Dennis Woegerer.
6: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
6: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're going to prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Kroketten Festival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
8: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Voor ouderwetse radio, luister.

Toneelkring De Coulisse Breidene brengt van donderdag 19 tot en met zondag 22 november de komedie De Klein van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Breidene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4:00, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
2: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
4: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
5: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
4: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
2: Assistant coach Thierry de Klerk.
6: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
2: Dat was wel nodig.
6: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
2: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
7: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kurzaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

Everyone's trying to get out of the rain.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er moeten dringend extra plaatsen komen in onze gesloten jeugdinstellingen. Dat heeft minister van Veiligheid Bernard Quintin gezegd bij VTM Nieuws. 8 jongeren die betrokken waren bij de rellen in Brussel zijn vrijgelaten omdat er geen plaats is. Je hoort Quintin.
4: Ik vind dat ongelooflijk. De politie doet haar job, het parket doet ook haar job en er zijn geen plaatsen. Dat wil zeggen dat we op een bepaald moment, zoals de overheid, de straffeloosheid gevoel aan het voeden is.
3: Hij wijst er ook op dat de jeugdinstellingen een regionale bevoegdheid zijn. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de 2e plaats op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. En de Nederlandse Lucinda Brandt heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen, de eerste veldrit van het seizoen. Het hele podium was Nederlands trouwens, met Céline Alvarado op 2 en Denise Betsema op 3. Julie Brouwers was de beste Belgische op de 10e plaats. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: In De Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Welkom bij Noordzee Gold.
2: I know a dark, secluded place. A place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Olé.

0: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer met maxima rond 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die lay-ups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
4: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
5: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
4: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
5: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
4: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
6: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
6: I'm going to be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're going to prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
8: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: to the company store.
1: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Dit is Noordzee Gold.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer met maxima rond 20 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bond.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
2: KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
4: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
5: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
4: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
2: Assistant coach Thierry de Klerk.
6: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
2: Dat was wel nodig.
6: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
2: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
7: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, ik zou toch haar een keer kiezen voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
0: Ah, maar bij die die ze kurkvloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
1: Kom eens hier en weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
5: Hallo, ik ben Simon Buijsen. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
6: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
7: Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een grote opkomst voor de klimaatmars in Brussel. Volgens de politie waren er 45.000 betogers. Volgens de organisatie zelfs 60.000. Dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
4: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen, van, kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
3: Voor de kust van Djibouti in Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijk spel thuis tegen Oud-Heverlee Leuven. Union zakt zo naar de 4e plaats op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Wielrenner de Noord-Perstrand Hagenes heeft Parijs-Tours gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de 2e plaats. De Fransman Christophe Laporte werd 3e. Michael van Toerenhout is tevreden na zijn overwinning in de Mosselcross in Dendermonde, de eerste veldrit van het seizoen. Hij was de snelste voor zijn ploegmaten Jordi Korsus en Joran Wiseuren.
5: Ik denk dat het voor iedereen een beetje de eerste grote test is. En, ik wist van vorige week al dat de conditie wel goed zit. Natuurlijk is het een beetje afwachten wat de rest conditioneel gesteld is. En ik weet dat ik goed bezig ben. En op naar de volgende week.
3: Van Toerenhout wint 100 kilo mosselen. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna wordt het vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.
0: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fastbreak 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
4: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
5: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
4: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
5: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
4: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
6: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
6: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're going to prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Kroketten Festival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
8: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Voor ouderwetse radio, luister je.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.

ut. En triomfeert zoals weleer. Waar wil een tonic gaan nu dood? Het is hard te sterven.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.